Hij heeft de elf gemotiveerd en Herman Kuipel vastgeleerd dat hij niet zomaar wat probeert, de generaal. Hij huldigt steeds het